0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan twee weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
2: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
3: Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
2: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Wertz.
5: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar zij hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen 1 keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplicht aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk is.
2: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
6: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Uilpoken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
3: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
4: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
3: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
4: Allee, ik ben erbij.
2: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be. Fall Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
9: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495-23-96-93.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
13: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
12: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
14: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
12: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog twee wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
21: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
22: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
23: Maar dat is voor niks genodig. Doet dat schitterend.
24: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
22: Ja, maar ik slaap er niet van.
25: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
23: Niks van. We zitten al met een vervanging.
22: Nee, scheetje, wie?
23: De Stefan.
25: Die een enige sprongen op onze diet.
22: Huh?
25: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
23: Leo!
25: Afroon.
23: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
21: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
26: Miljaar. Maar een plong is gesprongen.
27: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
28: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79.
26: Hey, bellen hè.
29: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
30: Merci, Immobiep.
31: Aha, aha, aha. Minerva.
32: Good morning.
33: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.

Het is inderdaad weer vrijdag. Vrijdag 25 september 2026. Hey, luister, goedemorgen. Als je net afstemt, het is inderdaad 98 FM. Als u analoog luistert naar ons, waar u naar luistert. Als u dat doet via de streaming, dan doet u dat via uw radio of misschien via uw computer. En DAB+, als u dat in de wagen hebt, dan kunt u ook ons beluisteren. Dus reden genoeg om af te stemmen op deze wonderbaarlijke frequentie om u mee naar 10 uur te begeleiden. Goedemorgen allemaal. Ook ons Marieke is al wakker, die zit hier aan de telefoon, die is al koekjes aan het eten. En die zit te wachten op uw telefoon, luisteren 03-219-1727. Dat is ons welgekend telefoonnummer.

We hebben natuurlijk vandaag ook wat informatie bij over wat allemaal trillen en zeilen valt hier bij onze radio. Bijvoorbeeld vanavond kunt u een Swing & Jive live meemaken. Weliswaar niet meer in onze feesttent, maar wel in een zaal. En dat in het dienstencentrum Groenzuid in de Foderiestraat in Hoboken. Daar is het allemaal te doen vanavond. Daar is de inkom ook gratis. En ik heb de eer uw DJ te mogen zijn. Vanaf 8 uur beginnen we eraan. De Foderiestraat in Hoboken in het dienstencentrum Groenzuid. Maar eerst natuurlijk u proberen wakker te maken. Dat ga ik ook proberen met mezelf te doen. En ja, zit je aan tafel, laat het weer smaken, hè. En ook hij is al wakker, mijn allerbeste vriend, Jerry Veel. And you don't have to say you love me.

Ja, dat gaan we ook nog niet doen, hè. Goodbye zeggen. Tot een uur of 10 jouw handje vast hebben. Dat was onze Tom Jones natuurlijk. En I couldn't say goodbye. Bijna 20 minuten over 8. Als je net wakker wordt, goedemorgen. Dit is Minerva waar je naar luistert. En dit is een gouden ouwe van Smokey Robinson. En

0: Heb je het ook gehoord, luisteraar? Deze week gaan we vlotjes terug naar de 30 graden volgende week, dinsdag of woensdag. En vandaag ook al 25 graden. Ik ben er absoluut niet kwaad voor. Ik ga er geen traan verlaten, hoor.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Danny van Tichelen.

31 keer genoteerd, luisteraar, in onze top 1000. Het is de artiest die het meest genoteerd stond afgelopen zomer. Weet je nog wel, rond Moederkesdag, dat we hem uitzonden. Deze Elvis Presley natuurlijk met My

Deze man was in geen velden of wegen om juist te bespeuren in onze top 1000. Deze Terry Stafford stond niet meer genoteerd. Spijtig genoeg met zijn Suspicion. En nu zingen we samen.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03 219 32 68, of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68, of via reservatie@radiominerva.be.
6: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hé, die is er al uit.

0: zijn terug waar we begonnen zijn. Right back where we started from. Dat was Maxim Nightingale, een dance classic om vanavond eventjes in de moed te komen. Als je wil komen dansen, je bent van harte welkom. Je weet het, om 8 uur beginnen we eraan. En dat in Groenzuid, in de Folderiestraat in Hoboken. Swing and jive, af en toe is een popcorn ertussen. En af en toe ook is een slow. Meer moet dat niet zijn, hè? En dan nu naar de muziek met Humpy.
1: The games to play.

Onze aandachtige luisteraars hebben natuurlijk gehoord dat het een nieuwe versie is van hem. Deze Love Is All van Engelbert Zemverdink. En nu ga ik even zwijgen. Dit is Adamo.

Je gaat mij dat niet vergeven, luister, dat ik de titel niet juist uitspreek, maar mijn Italiaans, dat is helemaal niks hoor. Non mi tenere il bronzo. Dat was onze eigenste Adamo. Ja.

Dat is er vanavond bij, hoor. Luister, popcornmuziek van de bovenste plank in onze Swing & Jive. En onze popcornavond in Groen-Zuid. Je hoorde Linda Scott met de Every Little Star. Ja, en je weet het, op een vrijdagochtend moet ik jou proberen uit je bed te krijgen. En denken van, het weekend staat voor de deur. Je mag een dansje komen wagen. En ik heb er een beetje onder gezet onder deze Sugar Sugar van de Archies. Come on, here we go.

Ja, kom maar een beetje terug in de mood, hè? Want het is nodig, luisteraar, het is nodig. En we gaan het uiteindelijk gewoon voor u samenstellen en we gaan proberen voor u nog een heel mooi plaatje te spelen, als dat enigszins mogelijk is. Jawel, dat is mogelijk. Dit is uiteraard een prachtige plaat van Hot Chocolate. Dit is Your Sexy Thing.

Toch wel een leuke groep in de tijd, hè? Hot Chocolate met Your Sexy Tang. We hebben een jarige onder ons luisteren. Nancy Spoormans is jarig. Ze wordt gefeliciteerd door de Ronnie en Maddie. En ik weet dat ze een heel grote Sinatra-fan is. Daarom dat deze speciaal voor haar bedoeld is. Omdat ze 57 jaar wordt vandaag. Deze Let Me Try Again van The Voice. All Blue Eyes, Frank Sinatra. Nancy, proficiat.

0: Morgen!
1: Speciaal van Ronnie en Maddy voor Nancy Spoormans, die vandaag 57 wordt. En haar favoriete zanger op de radio, Frank Sinatra en Let Me Try Again. En zo zijn wij toe aan onze laatste vocale.

Norman Greenbaum met The Spirit in the Sky. We gaan even pauzeren, luisteraar, en nippen aan onze koffie. Luister naar de reclame en het nieuws. En een afspraak maken voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
8: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
7: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
5: Dag Robert, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is roekbaar.
6: Hallo.
5: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
6: Allee, maar dat past toch nog?
5: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro.
7: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
6: Geniet er maar van, jongen.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha. Minerva.
9: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.

Hij zingt het van de daken, luisteraar. Time Alone Will Tell. Mijn allerbeste vriend, welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen. U hebt daar straks misschien ook wel de promo gehoord, luisteraar, van ATC Cruises in samenwerking met Radio Minerva. We gaan eens mee met ons op cruise van 9 tot 12 november voor €399 voor te beginnen al. Met alles erop en eraan, met eten, drinken, dansen en live uitzendingen meemaken. Als je mee wil gaan, zoek eens op de Google wat de ATC-nummer is en bel eens voor een reservatie van 9 tot 12 november. We gaan vertrekken hier aan het Steen in Antwerpen en we gaan richting Amsterdam. We hebben ondertussen ook een aantal stops die we gaan doen, dus het is allemaal een beetje te veel vooruit te leggen. Maar toch, zie maar eens wat we allemaal gaan doen. Hier is Booker T. Jones en Rita Coolidge. En maybe we could stay together. Welkom bij Radio Minerva. Goedemorgen.

0: Booker T. Jones en Rita Coolidge. En maybe, maybe we could stay together. En luister, als je denkt dat jij een hard rock fenomeen hebt gehoord, dan denk je van, ja, Alice Cooper, dat is wel een hard rock fenomeen. Maar luister eens naar hem, naar deze How You Gonna See Me Now.
1: Surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Een hardrock wonder, deze Alice Cooper met How You Gonna See Me Now. Please Don't See Me Ugly Babe. Bijna 20 minuten over 9 is het geworden, luister. Het zonnetje schijnt hier al vrolijk op het Sint-Tanneke. 25 graden vandaag. Geniet ervan, mannen. Ja, ja. En dit zijn de legendarische Fortunes. And here comes that rainy feeling again.

Dan gaan we eindelijk vandaag naar de 25 graden gaat Van Tichelen plaatje spelen over de regen. Here comes that rainy day. The Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Je moet het maar durven, hè. Maar naar onze dressoir van Radio Minerva met Brenda Lee. Goedemorgen allemaal.

It's not the end of the world van deze Brenda Lee. We hebben het allemaal wel meegemaakt dat we iemand als je noemde niet netje. Wel, dat gaan we nu ook doen. Dat doen we met de heren van de Sulfur Dynamics. Een gouden oude uit de jaren 60. Deze Mademoiselle Ninette.

Het moet een bonte gezelschap geweest zijn in de tijd, als ik het hier zo op de hoes zie. Het waren 5 heren en een dame, een bonte dame. En ze noemde zichzelf de Soulful Dynamics uit 1970 met Mademoiselle Ninette. Wie hebben we hier?

0: die stille jaartjes en hij is nog altijd onvergetelijk.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-3268. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn kleer.
5: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.
7: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Waar is toch dan tijdjes toen we mochten uitgaan op deze muziek? Begin jaren 70, toen we nog met lintjes in onze blokken liepen, zoals ons moeder daar zei. De snot nog uit onze neus, de brilcreme in ons haar en van die klein pijpjes aan. Ja, ja. And she used to be my girl. Dat waren de legendarische OJ's.

Because of You van Da Hill. Bijna 8 minuten over 9:30 is het geworden. Straks na 10 uur is er natuurlijk weer de nostalgische klanken van onze Jan van Dam. En die gaat je handje vasthouden tot 12:00. Dit is Nick Noble. En laten we het eens samen doen allemaal. Gewoon relax. Relax.

Ja, pak het een beetje rustig aan vandaag. Luister, 25 graden, probeer ervan te genieten. En als je dan toch een stap in de wereld wilt zetten, kom dan vanavond eens naar Groenzuid, naar ons dienstencentrum daar. Want ik heb de eer uw DJ te mogen zijn. We doen er vanavond een swing and jive popcornavond. En de inkomst is gratis. En af en toe doen we er ook eens een boogie bij, hè? Ah ja, dat moet er ook bij, hè? Luister eens naar deze van Colin James.

0: Een beetje geweld op een vrijdagochtend met deze Colin James en Breaking Up The House.
1: Ah wel hè, u kunt je van Lillo zijn, van Oboken, van Keel, maar als je het goed wilt, dan lusterde naar onze Danny van Tichelen op Radio Minerva. Dat is best een goeie morgen, zeg.

weet het, in onze wandelgangen durven wij zo al eens rosse Diane hoor. Alhoewel ze zwart is hoor. Nice Diana Ross. And when you tell me that you love me. We gaan zoetjes aan naar 10 uur. En ik heb nog een geweldige danceklassiek voor u luisteraar. Je weet, ik breng jou een beetje in de mood om het weekend dat eraan komt leuk door te brengen met deze Lou Rouse bijvoorbeeld. And let's sit down and talk to me. Goedemorgen allemaal.

Ik hoop dat je ze herkend hebt. Dat was Jane McDonald, de Ierse zangeres. En You're My World. We gaan Suzy wakker maken. En ook de Jammant, die ziet er nog een beetje slaperig uit. Ik weet niet wat de mama gedaan heeft gisteravond. Het is toch weer de moeite. Of we gaan dat doen met de Everly Brothers. En Wake Up Little Suzy. Goedemorgen al.

Dat was hij, de little Susie die we moesten wakker maken met de Everly Brothers. Wij gaan eruit luisteren, we maken graag een afspraak misschien vanavond in Groen-Zuid. En anders zondag op de radio, hè. Veel plezier met onze Jan, die houdt je handje vast tot een uur of 12. En wij maken graag afspraak zondagochtend alweer tussen 8 en 10. Salut allemaal, fijn weekend en geniet van het zonnetje. Salut!

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
6: De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
7: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
6: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
8: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
6: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom luisteraars. Ik ga eerst Danny van Tichelen bedanken voor zijn mooi programma. En dan gaan we starten met de Optimistenclub vanaf de Playa Amberes, waar de zon altijd schijnt en de muziek nooit stopt.

Het was natuurlijk Al Martino met Sing for the Love. En dan gaan we nu luisteren naar Elma Kogan met Tennessee Waltz.

0: En dan gaan we nu een plaat draaien voor een nieuw erelid.
1: Eerst nog die plaat draaien. Eerst nog die. Oh ja. Eerst die nog draaien, hè. Zet hem maar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zeggen?
1: Ja, die. Voilà. Start ze? Ja. Ja. Nee, dus. Ja.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En we draaien voor dit nieuw erelid My Way van Frank Sinatra.

0: Brussel dolt het bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

En nu gaan we een keer een Duits liedje zingen. Dat is ook altijd prachtig. Nur du allein met Alice Babs.

Dit was een kort maar prachtig nummer van Jim Reeves. En nu blijven we in eigen land met Bert Blanca en Rock and Roll is Good for the Soul.

Ik ga er stilletjes aan vandoor en we nemen afscheid met Paradiso van Rocco Granata. En ik geef u graag in de handen van Jan van Dam, mijn leermeester.

0: Vauxproducties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betant.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
1: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
1: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
11: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
12: De Vlaamse regering zit sinds een uur in marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
13: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
12: Die Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En voor de federale begroting overweegt regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren, dat is niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde een uur geleden op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. Kostprijs voor het pausbezoek 27 miljoen euro. Zonnig en warm tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79.
18: Hey, bellen, hè.
19: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
20: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
21: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
22: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
23: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
21: Ja, maar ik slaap er niet van.
24: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
22: Niks van. We zitten al met een vervanging.
21: Nee, scheetje, wie?
22: De Stefan.
25: Die een enige gesprongen op onze diet.
21: Huh?
25: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
22: Leo!
25: Afrond.
22: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
20: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
26: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
26: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
26: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
26: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
14: Robert... De expert 03 226 93 93.
26: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
27: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
28: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
29: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
30: Merci Imobiep.
31: Aha, aha, aha. Minerva.

Dit was Anna Gabriel met Historia de un amor. En dan gaan we nu over naar de Bee Gees met Don't Forget to Remember Me.

Het volgende nummer is van Bobby Rydell, Forget Him. Is hier nog in België uitgebracht onder uitvoerder van Frank Smit.

0: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dit was Skeeter Davis met The End of the World. En dan gaan we nu over naar Dave Brubeck en Take 5.

Zo, dat was het voor vandaag. Graag tot een volgende keer. En bedankt voor uw luisterplezier. Dank je wel.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misere met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde goes classic hits. Helmut Lotti goes classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependaele zoekt in totaal tot 2 miljard euro. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weits.
9: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit en heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet, wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
8: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
10: Als dat mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan weer binnen.
8: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
11: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
8: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
15: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
14: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
15: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
14: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op Kroes? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
3: Minerva.
0: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

0: Why, Tell Me Why. Anita Meijer, bijna 10 minuten over 12 uur. Er zijn veel vragen, antwoorden komen er misschien de komende 2 uur. Ik kan niks beloven. Jan van Dam willen wij nog bedanken, al was het vandaag met personeel. Ja hoor, de Mark heeft het gedaan. En die is dan uiteraard ook bedankt.
1: Schläfst du schon?

wohl träumst. Und wenn du träumst, ist es unser Wunschtraum.

Morrison, heel zeker van zijn keuze. Yes! En we hadden Gerard Wendland ook in het land, in dit programma meer bepaald, met Slavs Too Schön. Welkom in de Plaatsbuffet trouwens. Elke vrijdagmiddag hier bij Radio Minerva. Als ik niet op vakantie ben. Ergens tussen 12 en 2 ontmoeten we elkaar dan.

0: We hebben er weer eentje gelukkig gemaakt. Cathy Kirby met Let Me Sing and I'm Happy. En dat was eraan te horen. Isabel Bont die heeft ons ook nog vervoegd met het nummer It's Not Unusual.
1: De markt draait de Vlaams platjes.

ze vinden het wel fijn met z'n twee bijeen te zijn. Zachtjes blozend loopt het meisje met een schuchter jonge man. En hij vraagt zich zuchtend af waarom zij niet zeggen kan. En het meisje denkt waarom, blijft die jongen sprakeloos stom. Zeg hij mij nu maar een schouw, lieve schat, ik hou van ja, ja, ja, ja, ja. Ja, schoon is de jonge liefde, zij bloeit voor de jonge liefde. In een laantje, onder het maantje, waar amor op ieder.

0: Maarten McNeil en How Do You Do. En dan terug de grens over richting België. Maarten McNeil, dat was uiteraard uit Nederland. En bij ons Frida Lindsay met Schoon is de jonge liefde. Ik denk dat de oudere liefde ook nog mooi kan zijn. Hè? Ik weet het niet, ja. Vertel het mij. Goed, na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september om 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC-trams. En dit in samenwerking met Meta en De Lijn. Zij organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. Dagtiketten worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidelaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar, die kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Boulevardplaats, het MAS, het station van Berchem en het trammuseum zelf.
1: Een hele goede middag. Ja, ja.

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
2: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

These Boots Are Made For Walking had er waarschijnlijk naast gelegen. Dit nummer van Nancy Sinatra met So Long Baby. En voor de reclame hadden we nog Billy Vaughan en Indian Love Call.

Laura's Roulette, kwart voor één is het geworden op deze vrijdagmiddag met Jerry Veel. En daarvoor, ik ben terug in de kelder moeten kruipen. Ik had alles opgeruimd, niks zomermuziek niet meer, alles ingepakt. En nu blijkt dat we weer 20 plus tot richting 30 gaan volgende week. Dus ja, toch een beetje graven in de dozen weer. En Perret teken gekomen. Perret met Borikido.

En zo werd het 8 minuten voor 1 uur. Filet d'envers en prinses. Dank u wel, heren. En daarvoor hadden we nog Margarian met Un Petit Slow. Die hadden we voorzien voor het laatste. Dus ja, er komt nog een Petit Slow aan nu. Meer bepaald van The Cats met Scarlet Ribbons. En dat is meteen de laatste in dit eerste uur. Nog even uitblazen, want na het nieuws en de reclame beginnen we met stevige rock'n'roll uit de jaren 70. Tot straks!

0: Fanproducties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
1: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
1: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
11: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
10: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
12: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Eigenlijk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
10: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken. En in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè?
18: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruises. Jullie gaan toch ook mee?
19: Minerva.
20: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

0: Ik had u gewaarschuwd, hè? Een stevige brok rock'n'roll uit de jaren 70 van Mutt en The Cat Crept In. Het is 10 minuten over 1 uur geworden. Fijn dat je er nog bent. Deel 2 van het plagebuffet nog richting 2 uur.
1: Welkom in het plagebuffet.

Ja, we hadden er 3 achter elkaar deze keer. Belly en Eileen en Bad Times. Brooke Benton, Good Night, My Love. Die moet wel vroeg gaan slapen, maar ja. Rina Pia was de laatste met Papa Piccolino. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijk Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival. En dit in het gemeenschapscentrum. En dat vind je op de Turnhoutse baan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan je via de website khwv.be of telefonisch op het mobiele nummer 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de Harmonie om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mol, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen!
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Radio Minerva. Jouw station. Jouw muziek.

Della Reason, Be My Love. En voor de reclame hadden we nog Linda de Souza met Mjolirjur ook zo. En Al Albert met Things I Didn't Say.

0: Dat was nog even de titel, hè? La plus belle pour aller danser van Sylvie Vartan en Jean McDaniels met Mona Lisa hebben we hier ook nog gedraaid. Het is 20 minuten voor 2 uur geworden.
1: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

0: along without you now.
1: LA Cat van Johnny Jackson en Trini Lopez met Gonna Get Along Without You Now. Ja, binnen een klein kwartiertje zal het wel van dat te zijn.

0: De George, maar beter bekend onder zijn artiestennaam Doran. Toen jij verdween, we hebben hem trouwens afgelopen week een aantal afleveringen zien meespelen in blokken. Ja, toevallig tegengekomen. Heeft het goed gedaan, hè? Bed in de wacht gesleept en €3000. Niet slecht, hè? Daar kan je al eens een liedje voor zingen, Doran. En we hadden ook nog Janie Carson met Sing Happy. Die zat daar dan weer voor, hè?
1: If you hate me after all I say, I can't put

The Bay City Roars. Bye bye baby. Meteen ook het signaal voor mij om afscheid te nemen. Zo dadelijk Peter Percival hier op de radio tussen 14 en 16 uur. Bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen vroeg. Graag terug voor Goedemorgen Antwerpen. En dat begint rond een uur of acht. Fijne dag nog.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaar.

0: Kruiskerk. Alle info op suutensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
4: Land of hope and glory.
3: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
12: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
11: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Het is een maatregel die ze nu bespreken om de begroting op orde te krijgen. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week post hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. En dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
22: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
23: Ik ben helemaal zeker over mijn rol.
24: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
25: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
23: Ja, maar ik slaap er niet van.
26: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
24: Niks van, we zitten al met een vervanging.
23: Nee, scheetje, wie?
24: De Stefan.
27: Die ene gesprongen op onze diet.
23: Huh?
27: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
24: Leo!
27: Afrond.
24: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
22: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
28: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
29: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
30: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
31: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
32: Merci, Immobiep.
33: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is vrijdag 2 uur en dat betekent dat het tijd is voor Tutti Frutti. U mag stemmen en wij zitten aan de telefoon. Wij, dat is vandaag Maria Elvis aan de telefoon en ikzelf, ik ben Peter Perceval. Stemmen kan u doen door op Facebook nog te stemmen of uw stem door te geven aan de telefoon op 03 219 17 27.

De liedjes waarop u van de week kan stemmen is op de Tutti Albert West met Ginny Come Lately en op de Fruity Barry Manilow met Mandy.

0: Maar we hadden natuurlijk vorige week ook een verliezer. Vorige week kon u kiezen tussen John Paul Jones, Love is in the Air, en Jack Jones met The Love Boat. En de verliezer, ja, dat was Jack Jones. Dus die krijgt u nu van ons.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

Smokey Robinson met muziek die past bij het weer. Cruisin' uit 1980 komt dat nummer. En nog zo'n nummertje dat echt wel past bij het weer, waar je heel goed gezind van wordt en waar je zin van krijgt om in de zon wat te gaan rondhangen. Dit is Groovin' van The Rascals.

De Rascals die doken met Booker T en de MG's de studio in en die maakten toen Groovin'. En de Drifters die verloren hun zanger Rudy Lewis en die namen de dag nadien deze hit op Under the Boardwalk. Je kan het zo gek niet bedenken. En de Kings, ja, die hadden ook iets aan de hand. Die kregen bezoek van de belastingsinspecteur en zij maakten daarna dit liedje.

Toch nog vrolijk blijven na een belastingcontrole. De Kings deden het ons voor. Niet vergeten te stemmen ondertussen. Je kan nog altijd bellen naar onze studio 03-219-1727. Dan krijg je Maria Elvis aan de lijn en je kan haar zeggen wat jij wil horen om 4:15. Albert West met Ginny Come Lately of natuurlijk die gouden oude kraker van Barry Manilow met Mandy. Laat maar horen. En ondertussen hebben wij hier de 3 Degrees op bezoek.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Barry White zegt dat er, ja, dat dat nu eenmaal zo is met hem. You see the trouble with me. En excuseert er zich voor. Maar goed, het is zoals het is, zegt hij. U kan nog altijd stemmen voor de Tutti Frutti. Tutti is Albert West vandaag met Ginny Come Lately. En de Frutti is Barry Manilow met Mandy. Bellen naar 03-219-1727. En uw voorkeur doorgeven aan onze telefonist Maria Elvis. En dit is Engelbert Humperdinck.

Bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.

Tom Jones had een excuus. Excuus, meneer de juge. Het was de liefde, zei hij. Het kon mij niet meer tegenhouden. Maar ik weet niet of dat een geldig excuus is als je voor zo'n rechter staat. Dan is het beter misschien de filosofische benadering van Dean Martin. That's amore.

Roy Orbison met Only the Lonely. Wie echt eenzaam was in het leven en op het podium ook, dat was Dalida. Maar dat maakte wel dat ze heel mooie plaatjes maakte. Onder andere deze hit van haar, Parle plus bas.

De finale hit van Guy Mitchell was eerst een country nummertje, maar werd dan een hit in zijn uitvoering. Dit is meteen het einde van het eerste uur Tutti Frutti. We zijn er terug na 3 uur. U kan nog altijd bellen om uw keuze bekend te maken. Kiezen tussen Albert West of natuurlijk onze vriend hier van de plaat Mandy. Hoe heet hij nu weer? Barry Manilow, dat is het. Barry Manilow. Ik was hem al bijna vergeten. Oké, bellen naar 03-219-1727. En dan hoort u het om 3:15.

0: en soms zelfs het veur wat moest sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeven.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu. Joss Stone.
5: You have me. You lost me.
2: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
5: L is for the way you look.
2: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
9: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
8: Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Averbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor meer verbruik en banden verslijten sneller. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort en 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien, ook bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
10: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Jongen.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik?
15: Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
13: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
15: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
13: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

Voilà, daar zijn we met het tweede uur Tutti Frutti. Vandaag terug met Peter Perceval en Maria Elvis aan de telefoon. Maria, verwacht u telefoontjes om te vertellen wat wij moeten draaien om 4:15? Is dat Albert West met Ginny Come Lately of Barry Manilow met Mandy? Bellen op 03-219-17-27. En in afwachting van dat nummer gaan wij even een toertje doen in het Antwerps met de Groenblijvers.

in het verzet als ik er snuivel. Oh mijn leef, leef, leef in het verzet als ik er snuivel. Stek maar dan mor aan de

0: Filmmuziek van Peggy Lee uit een film met Kirk Douglas, The Racers, over ja, autocoureurs. Dat was toen geen grote hit, maar natuurlijk wel, als Peggy Lee dat zo lief zingt, dan denk je van ja, laat het nog maar eens horen. En gelukkig is daarvoor Minerva. We hebben nu Bing Crosby klaarstaan met een van zijn leuke hits, When My Baby Smiles.
1: My hat, my cane.

Soms duurt het een tijdje voor een nummer echt aanslaat. En dat was het geval voor dit nummer van de Castels. Some Enchanted Evening werd pas een hit 61 jaar nadat het uitgebracht werd door een tv-reeks in 2024. De tv-reeks heette Fallout. Het is natuurlijk een nummer uit de musical South Pacific dat zij in een doo-wop versie brachten. En het lijkt ook wel heel erg op deze van The Righteous Brothers. Whoa.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, zingen die mannen van die Essex. En de vrouwen ook natuurlijk. Het waren oorspronkelijk beroepsmilitairen, maar toen ze een hitje kregen, dan hebben ze hun kap een beetje aan de haag gehangen even. Dus dat waren de mannen van die Essex. U kan nog altijd bellen voor de keuze tussen onze Tutti Frutti platen. U hebt de keuze tussen Albert West met Ginny Come Lately en de plaat Mandy van Barry Manilow. Ik vergeet altijd die mensen en de naam. Er is iets mee. Maria, wat zou er mee zijn? Waarom vergeet ik altijd Barry Manilow zijn naam? Ik weet het niet. Iemand die we niet vergeten, dat is een Elvis, hè?

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn kleer.
4: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

Ronnie Meijs had nog zijn twee popcorntjes doorgestuurd. En dat waren Gene McDaniels met It's a Lonely Town. En Jimmy Justice met Ain't That Funny. Je hebt nog even tijd om te stemmen voor de voor de Tutti Frutti plaat van deze week. Je hebt toch altijd de keus tussen Albert West en tussen Barry Manilow. Voilà, ik heb het onthouden deze keer. Albert West of Barry Manilow. U mag bellen naar 03-219-1727. Zo dadelijk gaan we de stemmen tellen. En dan krijgt u onze keuze, uw keuze beter gezegd, te horen. En in afwachting nog even Mark Winter met Venus in Blue.

0: Barry Manilow met Mandy was dit keer de winnaar van de Tutti Frutti stemming. Maar geen paniek, als u Albert West wil horen, moet u gewoon volgende keer, volgende week, vrijdag weer afstemmen op Tutti Frutti. En dan krijgt u dat aan het begin van het programma uiteraard te horen. En ook volgende week kan u stemmen.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Dat is de verkeerde jingle. Volgende week kan u stemmen.
2: Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

We've Only Just Begun van de Carpenters. Met Carpenters natuurlijk, met Karen Carpenter aan de vocals, die dat van achter haar drums deed. Een fantastische vrouw, maar een beetje getormenteerd. En jammer dat zij niet meer onder ons is eigenlijk, want ze wel een heel prachtige stem uiteraard, Karen Carpenter. We hebben nog ruimte voor één plaatje vandaag in deze Tutti Frutti. En dan wensen we jullie weer het allerbeste voor de hele week. We zien jullie graag terug volgende week vrijdag om 14:00 voor weer een nieuwe Tutti Frutti. En wat mij betreft, u hoort mij natuurlijk ook weer zondag tussen 16:00 voor een happy hour met heel veel goede muziek en leuke nieuwtjes voor u, de luisteraars van Radio Minerva. En als er één boodschap is die wij hebben voor jullie luisteraars van Radio Minerva, dat is dat wij u heel graag zien. En zo graag dat we dit plaatje van Van Morrison voor draaien. Have I told you lately that I love you? Tot de volgende week.

0: Dank u wel, Van Morrison. En dank u luisteraars om te luisteren. Blijf luisteren naar Radio Minerva. En tot de volgende keer.
1: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
7: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
8: Een zinkgat? Wat is dat?
9: Ah wel, dat is vreed en betant.
7: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
8: Leon, wat doe jij?
7: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
7: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
12: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer.

0: Bugatti en vele anderen. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: De politie van Gent heeft een pv opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Médard. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
5: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen en voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
4: Médard deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegas Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
6: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
9: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79.
8: Hey, bellen hè.
10: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
6: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
6: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
0: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Beetje minder braaf, beetje gewaagd, een beetje stouter.
0: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
3: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
2: Medaar deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
4: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
2: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van Israëlisch premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
6: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
7: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
8: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
6: Ja, maar ik slaap er niet van.
9: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
7: Niks van, we zitten al met een vervanging.
6: Nee, scheetje, wie?
7: De Stefan.
9: Die in ene gesprongen op onze diet.
6: Huh?
9: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
7: Leo!
9: Afroon.
7: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
5: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
11: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
10: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
11: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
10: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog een keer.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
7: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd geen.

0: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
1: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
0: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
2: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
0: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk 3e na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
3: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niets genodig. Dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van. We zitten al mee. Een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die een enige sprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
4: Leo!
6: Afronden.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel... Per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
15: Robert, de expert. 0 draaien. 226. Draaien 90. Draaien 90. Adam?
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. We starten met twee shotjes Motown en die van de minste. Reach out, I'll be there, the Four Tops.

Supremes met The Happening, uiteraard ook Motown uit 1967. Reach Out, I'll Be There was een jaar eerder, 66. Smaakt alleen naar meer, naar more, Nat King Cole.

Nancy Sinatra, You Only Live Twice, themanummer van de vijfde James Bond film met Sean Connery, voor velen nog de enige echte James Bond. Waar is de tijd toen we dat in de cinema konden zien, de Rex, metro, ambassades en zo verder. Toen was geluk heel gewoon. Gerard Cox.

Charles Aznavour, geweldig nummer, Il faut savoir. Je moet weten wanneer je uw schub moet afkuisen. Nou, dat is nog geenszins het geval hier. We blijven nog mooie muziek draaien. Till I can't take it anymore. Tom Jones.

Johnny Mathis en Denise Williams, Heaven Must Have Sent You, is waar inderdaad een match made in heaven, zoals men zegt. Die LP van die twee samen, Mathis en Williams, dat is een van die vijf LP's die wel eens een vaste plaats naast mijn platenspeler kunnen verwerven. You're Always On My Mind, Sam Cooke.

Etta James, Trust in Me. Het was weer even geleden dat ik ze heb gedraaid. En dat is merkwaardig, want ik vind ze bij de beste stemmen die er bestaan of die ik ken. You Make Me Feel Brand New. U weet dat ik dat nummer een warm hart toedraag. En hier in de versie van Simply Red. MUZIEK

The Impressions met I'm So Proud. En uit de collectie muziek die ik nooit beu geraak, Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
7: Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
11: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin dat is een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
10: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor 1 dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht tot 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
12: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor 1 dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
10: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen.

0: In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
1: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
0: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
2: Met Mark Gerard, wherever you are.

De OJ's met Love Train, muziek om goedgezind van te worden. En een echte schijf uit de jaren 70, dat is dan Jimmy Helms, Gonna Make You an Offer.

Diana Ross met Team from Mahogany. Ja, en het spijt mij, mijn excuses, dat ik u vandaag alleen het beste van het beste kan aanbieden. Ik had niks anders in voorraad. À toi, Joe Dassin.

Jimmy, of hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot? Ja, ik had u gezegd, het beste van het beste. En ook bij het volgende mag u een kleine vreugdesprong maken. Donna Hightower, if you hold my hand...

Odyssey met Native New Yorker. En ook dat behoort tot muziek die bij mij zoveel gevoelens naar boven brengt. Als het ware een vat vol gevoelens openbreekt. Maurice Albert, Feelings.

Janis Ian at 17 en het smelten is daarmee volledig beëindigd. Het volgende, dat reken ik tot muziek die ik graag meebrul in de auto en liefst met het raam open. You'll never find another love like mine. Ja, Lou Rawls.

Mooi, wonderlijk mooi. Whitney Houston, Run to You. En daarmee kom ik aan het einde van deze afternoon delight. Dus daar staat me niks anders te doen dan op een deftige manier van u afscheid te nemen. En u dus mijn vriend en broer Willem aan te kondigen. Die u zal vergezellen van 8 tot 10. En dan ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. Misschien moet u daar ook eens bij zijn van 8 tot middernacht. Something's telling me it might be you. Rumor. Tot volgende keer. Dit was Mark Gerard.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
3: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend. Sportjournalist Stijn Vlaming.
4: De opstelling van de Rode Duivels, en opvallend, kan niet alles zeggen, de voorlinie. Jonge voorlinie met Gods, Moreira en de Ketelaren. Toch redelijk onuitgegeven.
2: De wedstrijd begint om 9:15. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.
5: En nou, het is Van Datten. Elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
6: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva.

0: namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Radio Minerva, het is van datte.
2: Senioren willen hem horen.
1: Op vrijdagavond.

0: KC en de Sunshine Band. Get Down Tonight. Dat dachten wij deze week ook. Wij als een gek naar de Aldi supermarkt, want ik kon daar een kunstwerk kopen van prinses Delphine. Tot ik donderdagavond een telefoonnetje van Delphine kreeg. Niks van. Namaak, dikke brol. Goedenavond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Het is Van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is Van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Ja, je zult de boekjes en de promofolders maar geloven van die supermarkten. We bieden een kunstwerkje aan van prinses Delphine voor nog geen 25 euro. Dat had je toch zo kunnen doorzien, zeker, hè? Er allemaal ingestonken, zeker, die naar de Aldi getrokken zijn. Enfin, de prinses heeft het zelf ontkend. Het is niks van aan, zegt ze. Het zijn geen originele, het zijn ordinaire namaakwerkjes. En dan vraag ik me af, wie houdt zich daarmee bezig? De prinses Delphine vervalsers. Goed, daarvoor zijn we niet gekomen. Wel voor een nieuwe aflevering. Het is Van Datte. Vrijdagavond ongecompliceerde en feel good music tussen 8 en 12 uur, zeg maar. Want Mark opent straks alweer de platenbazaar. We zitten in hetzelfde schuitje. Bij Radio Minerva, wees welkom. Minerva.
2: On your mark.
3: On your mark.
2: Get set.
3: Get set.
2: Now ready.
3: Ready. Go.

Drie op een rij draaiden we Donny Osmond met Puppy Love. Nog een andere jonge liefde, Tap Hunter, Young Love. Dat heeft Osmond ooit ook gezongen, dus vandaar. En Bill Haley, The Razzle Dazzle. Het was afgelopen woensdag, exact 22 jaar geleden, dat in Amsterdam of de omgeving ervan de heer André Hazes senior overleed. Mag ik zeggen dat we die ouwe nog altijd missen, ja. Dit is een van die nummers die je misschien minder bekend in de oren klinkt.

kan je zeggen van onze programma's, maar zeker van onze zender Radio Minerva. C'est magnifique, Patti Lupone. Mijn vroegere collega Rick die zei ooit, de Beatles, ja, geen slechte groep. Ze schrijven fantastische nummers, maar laat ze alsjeblieft niet zelf zingen. Dat gaan wij nogthans nog eens een keer proberen, zijn.

0: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
1: Minerva. Adverteren doe je niet zomaar. Dat doe

0: Die Katie Melua, ik zou ze wat vaker moeten draaien, want ze heeft een schitterende stem, dat moet je toegeven. Haar cover van Wonderful Life zo net en ook Benny King, Spanish Harlem. Nog even meegeven dat je morgen, zaterdag en ook zondag in Wijnegem kan gaan mosselen eten of paling. En die heerlijkheden zullen u worden aangeboden door het Koninklijk Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Wijnegem. Ze organiseren namelijk het Mosselfeest en Palingfestival en dat vindt plaats in het gemeenschapscentrum aan de Turnhoutsebaan 197 in Wijnegem. Morgen zaterdag kan je er vanaf 17 uur terecht, zondag vanaf 11:30. En reserveren kan via de website khwv.be. Of je kan ook bellen naar dit mobiele nummer om plaatjes te reserveren en een pot mosselen opzij te laten zetten. 0497 40 50 68. Deze paling- en mosselfeesten zijn een traditie voor de Harmonie- en Muziekvereniging om de groep, zoals dat heet, draaiende te houden. Want ook financieel moet zo'n harmonieorkest uit de kosten geraken. En daarom hoopt het bestuur dat u massaal dit weekend bij hen een stukje komt eten.
1: Willem van Walen trekt hier!

Dolly Parton, we maakten de belofte onlangs toen ze overleed dat we iedere week van haar een nummer willen draaien. Wel, kijk bij deze. Why did you come in looking like that? Ja, je ziet er te goed uit, kan je ook zeggen natuurlijk. Datzelfde zou wel eens kunnen opgaan voor deze Antwerpse kapper, Yannick Bovie. She's even more beautiful.

0: Af en toe durven wij er wel eens een goede rock'n'roll in steken van Benelux bodem. Golden Earring, wat een legendarische band was dat zeg. Ik moet zeggen was, want sinds de dood van George Kooijmans heeft de band nog enkele laatste concerten gegeven. Maar nu is de bobijn helaas helemaal af. Barry Hay woont ondertussen al heel wat jaren op Curaçao en komt enkel voor beroepsbezigheden nog een keer naar Nederland. Dan een nummer van bij ons. Jawel, meneerke, ik ben graag en veel op de tv. Niels de Stadsbader met, moeten we toegeven, toch wel een heel erg mooi nummer. Over een liefdesrelatie die voorbij is.
1: Ik lijk een open boek en ben niet snel verlegen. Al ben ik dat soms wel bij jou. Kan elke storm doorstaan, loop lachend door de regen. Omdat ik op mezelf vertrouw. Maar jij kent me nog

Voilà, en zo zijn we ook aan het einde van dit eerste deel. Het is van datte, maar waar één is, is er ook twee. Met andere woorden, daar is de botade weer. Blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet makkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daags staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
4: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar er staat ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
2: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten dan meer zon en tot 24 graden. En zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Mannekes, zitten jullie er klaar voor? Want je

0: Radio Minerva. Het is van Batten. Willems on the radio.
1: Minerva. Alle senioren willen hem horen. Willems on the
0: radio. Op vrijdagavond. Het is van Batten.

0: wat een heerlijke start van dit tweede deel. Achteroverleunend in een oude Mustang, cruisend over de Route 66. Zo stel ik mij dat voor bij die plaat van Gunter Neefs natuurlijk. Welkom bij deel 2. En we hebben heel veel muziek, uiteraard van eigen bodem, maar ook heel veel internationaal. Kortom, dit heet gewoon Tis van Datten. En uw zender is
1: Radio Minerva op vrijdagavond. Tis van Datten.

Greg Douglas, de man, overleed 4 september jongstleden. We draaiden van hem nog eens die wereldhit Time. En Kiki D, I got the music in me, dat mag je wel zeggen. In onze studio hangt een heel mooi bord waarop staat Music is my escape from all the bullshit in life. Kijk, beter dan dat kunnen wij het niet verwoorden.

De meest vrolijke Frans van het hele Vlaamse showbiz geweld zijn. Bartje Peters heeft zijn naam niet gestolen. En dan zingt hij een lied over helemaal aan het einde doodgaan. Je moet het maar kunnen. En hij komt ermee weg, hè? Ja, geloof het of niet. Tijd voor wat goeie oude Evergreens klassieker van een meneer die als grootvader van soul en bluesmuziek mag beschouwd worden. Mr. Ray Charles.

0: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doe nee!
1: Advertentie.

schoon verhaal is het niet. La plus belle histoire d'amour van de Franse Barbara. En al evenveel minder schoon was het verhaal van John Denver, de Rocky Mountain High. Hij was er helemaal weg van, maar uiteindelijk is hij aan de westkust van de Verenigde Staten verongelukt met een zelfgebouwd vliegtuigje. Arme man. En van vliegtuigongelukken gesproken, zo kennen we er nog eentje. Niet waar, meneer Buddy Holly?

0: koffie. Drinkt de Gero altijd zoveel koffie met melk?
1: Radio Minerva.
2: And now, back to the

Mogen die zeven anjers en zeven rozen voor één keer ook een boeket zijn voor alle mensen die door verdriet overmand zijn en in het recent verleden familieleden en vrienden verloren. Van een bruidsboeket naar een rouwboeket is een kleine stap. Willy Sommers, dank u wel. En Mutt daarvoor, She Got the Devil in Her Eyes. Hadden we daarnet Buddy Holly, waarvan ik zei dat die door een vliegtuigongeluk om het leven kwam. In datzelfde vliegtuigje zat ook ene Richie Valens. En deze muziek komt uit de film die gemaakt is over het leven van Valens.

Heerlijke plaat toch, die van Michelle Shocked. Anchorage, jaren 80 muziek. Af en toe mag het hier wel eens. Ik heb er nog eentje en dan kunnen we het hier alweer voorgoed afsluiten.

mensen, we zijn er doorgeraakt. Vrijdagavond, feel good muziek. Zo dadelijk zwaait Mark de deur open van zijn platenbazaar en neemt jullie mee richting middernacht. En dan is het nog slechts 8 uur slapen, alvorens Mark Maxi opnieuw de koffie mag zetten. Wat mij betreft, graag tot dinsdagochtend.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Het is weer een tijdje geleden, toch minstens een week. En nog veel langer als u niet braaf geweest bent en niet heeft geluisterd. Dus we gaan er geen gras over laten groeien. Let's get it on.

Bobby Womack, California Dreaming. Het is er het moment voor. Alhoewel, all the leaves are brown, zingt hij, zover zijn we nog niet. Maar the sky is already grey. In elk geval, people, get ready. Curtis Mayfield, samen met The Impressions.

Nat King Cole met Love is a Many Splendored Thing. En u zal zich misschien afvragen, wat staat dat ertussen te doen? Stel u die vraag niet, krijg er gewoon een heel warm gevoel van binnen van. Net zoals van het volgende nummer, Don McLean, Starry, Starry Night. Starry, starry.

0: Janis Ian at 17, wat blijft dat toch wonderlijk mooi voor de eeuwigheid gemaakt, als je het mij vraagt. Ja, en sommige zangers, hun naam alleen al is muzikaal. Bijvoorbeeld Ricardo Cosciante. Ricardo Cosciante, voilà. Ja, meer moet dat niet zijn. Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

En ik laat terecht het applaus even uitdoven voor deze live versie. Kippenvlees live versie van Johnny Hallyday, L'hymne à l'amour. Hij zong de sterren van de hemel. En dat komt dan goed uit voor het volgende nummer, Dimitri van Toren. Er staat staren steeds meer mensen naar de hemel.

En van Dimitri van Toren rechtstreeks naar Marvin Gaye en Diana Ross. Stop, look, listen to your heart. Moet kunnen, en niet alleen moet kunnen, mag kunnen. Mag hier allemaal bij de platenbazaar. Als de mensen mij vragen, doet jij dat thuis ook? Dan zeg ik, ja, doe jij dat thuis niet? Ik zet dan de ene plaat op en dan de andere. En dat is toch niet allemaal in dezelfde sfeer. Ik ben aan het afdwalen. Gladys Knight, Midnight Train to Georgia.

Bloemer met Goodbye Girl, maar we zeggen zeker nog niet Goodbye Girl. We zijn nog maar aan het einde, maar dat dan wel einde van het eerste deel. Blijf bij mij voor het tweede deel, blijf bij mij tot middernacht. Boskijks, what do you want the girl to do?

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
3: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
2: Het gaat om een man van 20, die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig, hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Luque Bacchio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69e minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
4: En bedankt om te wachten. Mark Serraar is er al terug. Ja, wachten. Gewoon een klein spanningsveld van het eerste naar het tweede deel. Irma Thomas, There Must Be a Better World, Somewhere.

Brandy Crawford, you bring the sun out. Althans, dat proberen we toch te doen. Letterlijk de zon bij u in huis te brengen. En die kunnen we nu wel gebruiken, nu we ze een beetje zien verdwijnen voor een paar maanden. Maar we kunnen altijd nog naar de sterren kijken. De Manhattans, Shining Star.

Lou Rawls, Dead End Street. En hij is praktisch altijd vertegenwoordigd in de platenbazaar, om niet te zeggen altijd. Want ik ken mensen die dan niks doen, de ganse uitzending, maar als ze Lou Rawls horen, dan is de Lou Rawls. Voilà. They call me Mr. Lucky, the OJ's.

dee daddy dum, tis autumn. The trees say they're tired.

La-di-da, di-da-di-dum, 'tis autumn.

0: time. It's just to help the Mercury climb. La-di-da, dee-da-di-dum, 'tis autumn. La-di-da, dee-da-di-dum, 'tis autumn.
1: Esterke Philips, uiteraard. Wie anders dan Esterke Philips? En ik durfde het bijna niet spelen, want misschien hebt u het nog niet gemerkt. Het is autumn, het is herfst. Ja, kunnen er niet aan voorbij. Maar dat is ook een mooi seizoen. En u weet, ik ben altijd op zoek naar nieuwe, mooie stemmen voor u. En ik heb er toch weer eentje gevonden, hoop ik. Candace Springs, Candace Springs. Unsophisticated. Maar dat is ze zeker niet.

Ooh Child. En u kent het, of u dacht het te kennen van de Five Stair Steps. Ja, de Five Stair Steps. Wat klinken die namen toch altijd mooi in het Engels? Als je dat in het Nederlands of het Vlaams vertaalt, is dat de Vijf Trappetjes. Bon. Dus van de Vijf Trappetjes, Ooh Child. Maar u dacht te weten wie dat vorige liedje, de cover ervan, zong. Nee, u zit niet, denk ik. Valerie Carter. Oh, ik ben zo blij als u het niet weet. The Impressions. I'm so proud.

Ik geef toe, het is sterker dan mezelf. Sterker dan mezelf. Gladys Knight en de Pips draaien. The Need to Be. Moest maar zo schoon niet zijn. En u denkt dat ik dan alleen maar oudere platen draai? Nee, u weet natuurlijk dat ik dat niet doe. Daar kent u mij al goed genoeg voor. Let It Be Me, Ray LaMontagne.

The first time ever I saw your face. Ja, en het idee was om een cover van dat liedje te draaien. En ik heb er dus 3 of 4 of 5 eerst opgezet. En dan dacht ik, zeg, ik neem gewoon het origineel van Roberta Flack. Mooi is mooi genoeg. En het is gewoon schitterend. Johnny Adams, She's Everything to Me.

Johnny Adams dus met She's Everything to Me. En daarmee moet ik de platenbazaar besluiten. U een prettig weekend wensen, uw sweet dreams wensen, zoete dromen en een big kiss van Marc Gerard. Hopelijk tot volgende keer. Maar ja, ik laat u nog achter met een erotische plaat natuurlijk. En het is niet zomaar eentje. Tot volgende week. Isaac Hayes, Loving Feeling.

0: Op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
1: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
0: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart

younger than springtime, am I? And when you're youth, enjoy.